Ik herinner me nog goed, de dag dat ik voor het eerst House te horen kreeg. Toen wist ik het al, deze is het. Maar een tikker ging tegen 100 in de uur, toen House omzocht naar Tool Limited, Thunderdome en Happy Hardcore. Na zijn ik volledig verkocht. Het mocht maar niet uit of dat tik is, hardstyle, hardcore of jump. Noem maar op. Ik verstond dat niet. Mensen die gewoon meelopen met alles wat een tv, radio doet of zegt. Plus die pingels, die stond te springen op elke hoek van straat. En verdoemen, ze vinden het nog geweldig ook. Sommige mensen denken dat we gestoord zijn. Misschien hebben ze wel gelijk. Misschien zijn we dan ook wel gestoord. Misschien is deze muziek wel gestoord. Maar waar zijn we vol, ze maat? Als je in die wereld zit, dan lijkt dat heel simpel om DJ te worden. Maar vroeger... Vroeger waren de bielen als je plotjes stond te draaien. Vroeger moesten ze net zijn als je DJ wou worden. Maar nee, iedereen wil DJ worden. Iedereen wil deze net van toen zijn. Ik word daar moddig van. Ik haat van die gasten die denken dat ze op die manier gemakkelijk van de grond kunnen gaan. Rotto groep gast. Als het niet echt voor de muziek is, kust dat mijn kloten.